andionewo pakubuda nepakupinda kukwira nekudzika apa ndicha requesta Uber pandichakwira kombi kwandichienda kwandiri kuenda ndirege kusangana nenjodzi inondikuvadza kana kundiuraya ndivhurei meso ndi